0: strakken zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxen zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Tim Broens.
4: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audio-apparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Want het oog wil ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia. Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

Luna en Russo. En voorbestemde naar voor Time Flies and Once in a While. En dit is heel leuk. Het duurde even voordat het een hit werd in Nederland. Maar ja, soms hebben plaatjes even tijd nodig. Maar het kwam ervan hoor. En we kunnen haar niet meer vergeten. In ieder geval in 2026 hebben we kennis leren maken met Ella Langley en Choosing Texas.

uit de film City of Angels. Met Nicolas Cage was dit The Goo Goo Dolls en Iris uit 1999. En ik weet nog dat dat een hele bijzondere film was in die tijd. Die heb ik destijds wel een paar keer gezien natuurlijk. Al was 27 jaar oud inmiddels. Heel benieuwd als ik hem nu zou opzetten hoe ik hem dan zou vinden. Maar goed, ik zit hier lekker radio te maken. Dus geen tijd voor films. Wel voor lekkere muziek. Greg David en Walking Away. Voordat we zo meteen naar de hoofdpunten van het half acht nieuws gaan. En daarna 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Alex Warren en Alessia Dixon. Ga niet weg. Blijf hier.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Ja!

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

Gracie Abrams en That's So True maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde ook nog Martin Garrix en Dua Lipa met Scared to be Lonely. Alicia Dixon en The Boy Does Nothing. Fever Dream van Alex Warren en Hoobastank en The Reason. En dit zijn de meiden van Lois Lane en Fortune Fairy Tales.

0: Set Chupago, Michel Tello. En iedereen zingt iets anders mee. Maar dat maakt helemaal niet uit, want het is wel lekker zomers. Uit 2011, alweer 15 jaar oud deze. Wat gaat de tijd toch snel, hè? En de tijd gaat zeker snel, want het is 8 uur. Dus ik ben er klaar mee voor vandaag. En ik zeg, hou je radio lekker aan. Mijn collega's komen eraan met nog een hele bak lekkere muziek. Ik sluit af met In Deep. Last night a DJ saved my life. En ik zeg graag tot morgen bij een hele nieuwe...
1: Kim, sta op!
0: Maak er een fijne dag van.

0: kijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende herstellers zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar €89 meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van €6 miljard in 2023 naar €16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen en hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
10: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
12: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleiding. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is super gezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl.
1: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
2: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
1: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
2: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
1: Goed plan!
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De politie heeft 5 mensen aangehouden na meerdere diefstallen bij woonwarenhuis IKEA in Heerlen. De verdachten zouden in wisselende samenstelling spullen uit de winkel hebben meegenomen. Beveiligers hielden een deel van hen tegen, waarna de politie werd ingeschakeld. De 5 zijn meegenomen voor verhoor. De politie onderzoekt hoeveel diefstallen aan de groep kunnen worden toegeschreven en wat er precies is buitgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft tot 16 maanden cel geëist tegen 7 verdachten in een drugszaak rond een pand in Amsterdam. De verdachten komen onder meer uit Hoensbroek en Heerlen. Bij een politieaanval in juli 2024 werden volgens justitie ruim 3 kilo cocaïne en heroïne, contant geld en materialen voor de productie en verpakking van drugs gevonden. De rechtbank doet naar verwachting over 3 weken uitspraak. De koninklijke marechaussee heeft in Eigelshoven een internationaal gezochte Roemeen aangehouden. De 54-jarige man werd gecontroleerd bij de Amerikaanse opslagbasis en bleek een vals identiteitsbewijs te gebruiken. Uit onderzoek kwam naar voren dat hij in Roemenië nog 4 jaar gevangenisstraf moet uitzitten voor onder meer fraude, afpersing en georganiseerde criminaliteit. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Maastricht. De gemeente Heerlen laat de verdeling van bepaalde sportsubsidies voorlopig over aan een externe organisatie. De Move Factory gaat aanvragen beoordelen voor onder meer sporttoernooien, parkstadkampioenschappen en activiteiten uit het sportakkoord. Heerlen wil daarmee ook een eerdere werkwijze formaliseren, waarbij subsidies zonder officieel mandaat worden verstrekt. Het college blijft juridisch verantwoordelijk. Volgend jaar wordt bekeken of de gemeente de subsidieverlening weer zelf gaat uitvoeren. Het vernieuwde Vijverpark in Brunsum krijgt 20 nieuwe parkbanken. Die zijn grotendeels gemaakt van hergebruikte materialen uit de regio. Het metalen onderstel bestaat voor 90% uit hergebruikt staal en voor de zittingen is hout gebruikt dat door RD4 in Zuid-Limburg is ingezameld. De banken zijn gemaakt door Relim in Landgraaf, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ondersteund. Binnenkort krijgen de banken hun vaste plek. Dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag overwegend bewolkt en kan vooral in de ochtend en middag wat regen vallen. Tussendoor zijn er ook droge perioden. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijft een plaatselijke bui mogelijk. Zaterdag wordt het vriendelijker met meer zon, overwegend droog weer en een temperatuur rond 22 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
7: 9 uur. Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door. De politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan. Evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
7: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
10: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
11: En papa durft er niet in.
10: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
12: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi.nl.
14: parkstad.nl.
15: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
16: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
15: Nee, je hebt niet goed gekeken.
16: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
15: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
16: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
17: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerle. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
18: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
19: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
17: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
20: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Een inwoner van Brunsum heeft gisteravond €52.000 gewonnen in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dirk zat in het publiek en hoefde daarvoor zelf geen vragen te beantwoorden. Omdat beide halve finalisten besloten niet op de knop te drukken, ging het geldbedrag naar iemand in de zaal. Presentatrice Linda de Mol maakte vervolgens bekend dat Dirk de winnaar was. Wat hij met het prijzengeld gaat doen, weet hij nog niet. De politie zoekt getuigen van een explosie bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen. Rond 9 uur gisteravond werd daar een harde knal gehoord. De gevel en voordeur raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De forensische opsporing onderzoekt de oorzaak. Mensen die iets opvallends hebben gezien of camerabeelden bezitten worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie zoekt getuigen van twee vernielingen bij een woning aan de Portbeemde in Eigelshoven. Zaterdag rond middernacht werd een raam ingegooid. Gistermiddag rond 1 uur gebeurde dat opnieuw. Volgens de politie houden de vernielingen verband met een conflict, maar hebben de bewoners daar niets mee te maken. Agenten gaan extra surveilleren in de wijk. Getuigen en mensen met camerabeelden kunnen zich melden via 0900 8844. De Raad van State is kritisch over het plan om burgemeesters een zwaarwegend adviesrecht te geven bij de sluiting van een spoedeisende hulp. Zo'n advies kan volgens de Raad verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden, omdat de uiteindelijke beslissing bij de zorgaanbieder ligt. Het oordeel is belangrijk voor Parkstad, waar burgemeester Roel Wever zich verzet tegen de geplande afschaling van de acute zorg in het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Dan nog het weer. Vandaag begint Parkstad grijs en plaatselijk valt nog wat lichte regen. In de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af, met nog kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 24 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het zacht en grotendeels droog. Dinsdag, morgen dus, wordt het zonniger en warmer, met maximaal 28 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Yeah.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: Brakke zet de tijd op 10 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter over.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje, Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
2: Dit is het begin.

Het heeft allemaal te maken met Faithless. New Religion, daar gaat het dan over. En het is maandagochtend, 14 september 2026. Tot 12 uur ben ik bij je met heel wat lekkere muziek. Helemaal voor jou, helemaal klaargezet. Nu Blue en Elton John. Sorry.

0: Jason Derulo. Maandagochtend, we gaan het over Taal Plus hebben. Taal helpt volwassenen die moeten die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en vaardigheden, digitale vaardigheden dan. Ik heb een gast hier in de studio. Nou ja, eventjes stel jezelf even voor aan de luisteraars, de kijkers. En wat doe je precies?
1: Ja, ik ben Ruby Meijs. Ik ben verbonden aan het Vista College. En ik ben verbinder basisvaardigheden en gezondheid. Maar begeleid ook de taalambassadeurs. Dat zijn ervaringsdeskundigen. Dus mensen die eerder moeite hebben gehad met lezen en schrijven, digitale vaardigheden of rekenen. Die de stap naar school hebben gezet en met alle positieve gevolgen van dien. En daarbij, ja, ik probeer dan in de brug te slaan als verbinder tussen de professionals en de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En ik geef ook nog wat les trouwens.
0: Ja, toch? Ja.
1: Dus, hoofdzakelijk ben ik verbinder basisvaardigheden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Je hebt het net al eventjes erover, maar wat kan je vertellen eigenlijk over Taalplus en wat houdt het precies in?
1: Ja, Taalplus is een afdeling van het Vista College, de grootste wel van de school, van het ROC. En daar volgen mensen les. Hè. We maken een onderscheid tussen NT1 en NT2'ers. Op school zijn heel veel NT2'ers te vinden. Mensen die een inburgeringsplicht hebben, dus de taal moeten leren. Waarbij het vanzelfsprekend is dat ze moeite hebben met lezen en schrijven en bijvoorbeeld digitale vaardigheden. Maar er is ook een gedeelte NT1'er. Mensen die in Nederland geboren zijn en die moeite hebben. Het zijn er eigenlijk 3 miljoen in Nederland. En de meeste daarvan hebben een NT1 achtergrond. Dus spreken gewoon de Nederlandse taal. Maar hebben op allerlei verschillende redenen de kans niet gehad of hebben moeite met die basisvaardigheden. En die laatste groepen die ik benoem, die zijn ook moeilijk te vinden. Maar zijn ook van harte welkom op school. Je bent nooit te oud om te leren. En bij Taalplus krijgen ze de gelegenheid om precies dat waar zij vraag naar hebben. Het kan ook digitale vaardigheden zijn of alleen rekenen. Maar we hebben bijvoorbeeld de wens om een kleinkinderen voor te kunnen lezen. Nou, dan wordt daar aan gewerkt. Dus dat is ook meer de coachende rol van de docent. Het is niet echt de schoolsetting. Mm. Het is echt een lage drempel om mensen zo aandachtig mogelijk te maken. Dat ze het meest naar hun hulpvraag kunnen toewerken. En dat ze zich daardoor ook zelfverzekerder voelen. Want dat is waar het om gaat. Dus wat dat betreft is het een hele andere aanpak dan die NT2'er. Want die heeft natuurlijk het meeste moeite met spreken. Mm. Tenminste, dat is mijn ervaring ook. Terwijl die NT1'er dat juist heel goed kan. Ook om het te verbloemen.
0: Ja. Maar die mensen, wat je dan over hebt, die schamen zich toch meestal in het begin een beetje.
1: Ja.
0: En dat, die doorbraak moeten jullie eigenlijk proberen te realiseren.
1: Precies, maar het begint natuurlijk ook met dat ze zelf, klinkt ook raar, dat zelf ook in de gaten hebben dat ze er moeite mee hebben. Dat het misschien daarom is dat ze zich, dat ze misschien minder gezond zijn of zich eenzamer voelen. En de omgeving ook, en dat de omgeving daar ook op kan reageren of mensen ook bij de hand kan nemen. Want het is inderdaad een drempel, maar het kan heel veel goeds brengen.
0: Als je het dan over laaggeletterdheid hebt, dat is een hele grote uitdaging hier in Zuid-Limburg, want het is behoorlijk hoog. Maar waar kom je die mensen tegen? Hoe zie je het? Hoe haal je ze dan? Ja. Of spreek je gewoon mensen buiten op straat aan? Of hoe gaat zoiets?
1: Ja, soms komt het nog wel voor dat we op een markt staan om letterlijk mensen van de straat te plukken. Om in ieder geval die bekendheid te geven, want daar begint het ook mee. Mm-hmm. Het is inderdaad zo dat je mensen moeilijk kunt herkennen. Je kunt het niet aan iemand zien dat ze lage basisvaardigheden hebben. En vaak ook heel een overlevingsstrategie ontwikkeld. Waardoor ze dat heel goed kunnen verbloemen inderdaad. Door schaamte bijvoorbeeld, wat nergens voor nodig is. Dus je vindt ze in principe overal. Letterlijk op straat, op hun werk, in de supermarkt.
0: Overal.
1: Ja.
0: Het adviescollege dan, hè, dat werkt intensief samen met ontwikkelingsbedrijven en gemeentes natuurlijk. Als je dan kijkt, waarom is de werkvloer, de plank met de basisvaardigheden? Hoe moet je daarmee omgaan?
1: Ja, we hebben inderdaad, ik ben voor minder basisvaardigheden en gezondheid, maar een collega, en ik heb nog een collega, een directe collega, en er zijn ook twee mensen, collega's basisvaardigheden en werk, en die richten zich inderdaad op het werk. Dat komt ook voor uit het regioplan, heel even nog wat theoretisch, een theoretisch stuk, van daar is ook opgenomen dat mensen, dat we willen dat er minder meer mensen meer waardig worden, zal ik maar zeggen. Dat betekent dat we ook vanuit met de gemeente samenwerken. Gericht op basisvaardigheden en gezin. Dat ligt bij de bibliotheek. Basisvaardigheden en gezondheid. Maar ook basisvaardigheden en werk. En dat komt denk ik ook een beetje voort omdat we een paar jaar geleden zijn wij bij Beheer Openbare Ruimte hier om de hoek gestart met daar. Nou, alle werknemers daar kregen een iPhone. En er zou een app op geïnstalleerd worden. En dan kunnen ze zich ziek melden, nieuwe werkkleding bestellen enzovoort. En dat hebben we toen als ingang gebruikt om te kijken van... We hebben daar lesjes rond bedacht. Hoe open je dan zo'n telefoon? Hoe installeer je een app? Hoe ga je dan met die app om? En daaruit is ook echt een groep naar voren gekomen die zeggen van ja, maar hey, ik heb er inderdaad moeite mee. Of ik zou eigenlijk best wel wat beter willen leren rekenen of schrijven of lezen. Mm-hmm. En dat hebben we aangepakt om daar een traject rond te ontwikkelen. En hier ook erop doorgepakt waar vanuit dat regioplan ook de bedoeling is, omdat de mensen juist zo moeilijk te vinden zijn, om ze dan via een werkplek te vinden. Dus dan krijgen ze ook de gelegenheid om op hun werk aan hun basisvaardigheden te werken, wat natuurlijk een hele mooie combinatie is.
0: Ja, en je ziet het dan ook meteen, hè? De mensen wat niet reageren, dan zou er iets meer kunnen zijn. Ja. Hey, je hebt het net al eventjes erover. Zuid-Limburg heeft de ambitie om gezondste regio te worden. Uh-huh. Wat zou helpen eigenlijk om als het dan om die basisvaardigheden gaat?
1: Ja, wat zou helpen is daar ook juist ook in de zorg meer bewust, er wordt wel al veel gedaan hoor, maar nog meer bewustzijn gecreëerd wordt over het feit dat mensen daar, dat het bestaat. En dat er ook wat aan gedaan kan worden. En als je kijkt naar de gezondheid, we hebben bij huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg nu een project zijn we gestart om een presentatie te verzorgen, beter begrepen worden. Juist voor de huisartsenpraktijken en baliemedewerkers, doktersassistenten, maar ook de huisartsen zelf, ook managers, om daar meer bewustzijn te creëren van dat het bestaat en dat het juist ook bij hen in de praktijk voorkomt. Omdat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, hebben vaak misschien ook wat vagere klachten, waardoor ze steeds bij de huisarts komen en weer opnieuw. Er is ook bijvoorbeeld een voorbeeld van een baliemedewerker die dan denkt van waarom belt deze mevrouw voor een herhalingsrecept? Die zegt dan ja, maar als het goed heeft u nog voor 2 weken tabletten of medicijnen. Maar niet schakelt van waarschijnlijk heeft die vrouw helemaal verkeerd begrepen hoe ze dit heeft moeten innemen, bijvoorbeeld. Hè? Dus verkeerd medicijngebruik. Het is gewoon een heel praktisch voorbeeld van ja, hoe dat gaat en dat je dan niet alert bent. Dat dit vaak een probleem zou zijn, kunnen zijn. Dus er zijn ook heel veel mensen met een laag verstandelijke beperking. Dat is natuurlijk ook een beetje een grijs gebied van waar begint dat dan en wanneer ben je dat? En dat doet er eigenlijk niet toe. Mm. Het is gewoon belangrijk dat er bewustzijn is over dat er heel veel mensen communicatief kwetsbaar zijn. Zo kun je het ook noemen. En dat daar nog heel veel werk voor ons ligt om te beginnen bij die bewustwording. En dat willen we daar ook doen. En dan daarna ook eventueel met een taalambassadeur die praktijk bezoeken van hoe is het hier ingericht? Kunnen ze dat nog verbeteren? Er wordt wel al, ik moet zeggen, ook in Zuiderland gaan we met de taalambassadeurs regelmatig om naartoe. Maar dat gebeurt ook bij gemeenten. Om te kijken van die brochure, is die leesbaar? Kunnen we er nog iets over veranderen? Moeten we toch een filmpje komen om die begrijpelijkheid te verbeteren?
0: Duidelijk te maken, ja. Hey, als ik dan zeg van wat zou er vanaf morgen direct moeten veranderen om deze groep niet meer buiten de boot te laten vallen?
1: Dan denk ik stoppen met de aanname dat iedereen zomaar alles begrijpt. Wat jij denkt te begrijpen, ook omdat het jouw werkveld is. Hè. Kijk maar naar een huisarts die denkt van nou, iedereen weet waar ik het over heb.
0: Ja.
1: Maar dat is absoluut niet zo. Dus daar begint het. Toch maar weer die bewustwording neem ik dan maar weer in mijn mond. En dat het inderdaad overal, ook bij gemeenten, bij onderwijsinstellingen.
0: Dat komt overal.
1: Precies. Ja. En dat het genormaliseerd wordt. Dat het gewoon een probleem is. Maar dat het een probleem van ons allemaal is.
0: Ja.
1: En laten we dat...
0: Op die manier proberen te regelen. Dan. Nee, is een goeie. Ik ben een beetje door mijn vraagjes heen. Heb je nog iets waar je op terug wil komen? Of heb je nog iets bijzonders waarvan je zegt van... Nou, dit wil ik ook nog eventjes laten weten.
1: Ik denk als je luistert en je denkt van... Nou, ik herken dit wel. Of ik weet iemand die moeite heeft. Onderwijs is gratis. Je kunt je heel makkelijk aan. Tenminste, makkelijk wel met hulp, denk ik. We willen dat ook wat verbeteren. Aanmelden op school bij Taalplus, Vista College. Maar wat misschien gemakkelijker is... en waar ook iedereen van harte welkom heet... is bij de bibliotheek. Dus dat is een mooie eerste stap.
0: Dus als je naar de bibliotheek gaat daar, en je zegt dat tegen die balenmedewerker... van hey, ik zit ergens mee, dan helpt zij je hopelijk verder.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat is super,
1: zeker.
0: Dat is
1: goeie. Ja, we werken daar ook nou mee samen met de bibliotheek. En dan word je doorverwezen of je zegt van... nou, ik begin dus in een leesgroep in de bibliotheek. En dan kijk ik wat er nog uitkomt. En dan alles is mogelijk.
0: Oké, klinkt heel goed. Dus mochten er mensen zijn, ga eventjes bij de bibliotheek langs. En ik wil jou bedanken, Ruby, om het eventjes duidelijk te maken.
1: Graag gedaan.
0: Nou, tot en heel veel succes met het hele project natuurlijk. En tot de volgende keer.
1: Merci.

0: Vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Een inwoner van Brunsum heeft gisteravond €52.000 gewonnen in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dirk zat in het publiek en hoefde daarvoor zelf geen vragen te beantwoorden. Omdat beide halve finalisten besloten niet op de knop te drukken, ging het geldbedrag naar iemand in de zaal. Presentatrice Linda de Mol maakte vervolgens bekend dat Dirk de winnaar was. Wat hij met het prijzengeld gaat doen, weet hij nog niet. De politie zoekt getuigen van een explosie bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen. Rond 9:00 gisteravond werd daar een harde knal gehoord. De gevel en voordeur raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De forensische opsporing onderzoekt de oorzaak. Mensen die iets opvallends hebben gezien of camerabeelden bezitten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie zoekt getuigen van twee vernielingen bij een woning aan de Portbeemde in Eigelshoven. Zaterdag rond middernacht werd een raam ingegooid. Gistermiddag rond 1:00 gebeurde dat opnieuw. Volgens de politie houden de vernielingen verband met een conflict, maar hebben de bewoners

0: enkele bui. Het wordt ongeveer 24 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het zacht en grotendeels droog. Dinsdag, morgen dus, wordt het zonniger en warmer met maximaal 28 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk.

gesprekje met de Ruby Meis over taalplus. Mensen die wat laaggeletterd zijn en zo. En die kunnen lekker geholpen worden. Ga gewoon eventjes langs bij de bibliotheek. Morgen hebben we hier de bibliotheek zitten. De bibliotheken van Parkstad, dan weet je dat ook alvast. En gaan we daar nog eventjes een gesprekje mee hebben. Dus er staat nog heel wat te gebeuren deze week. Nu Denise Williams. And let's hear it from the boy.

Denise Williams en Let's Hear It From The Boy bij jouw nummer 1. En dat is natuurlijk 24 uur per dag en 7 dagen in de week RTV Parkstad. En op maandagochtend gaan we zorgen dat die ochtenddip helemaal weggaat. Tot 12 uur ben ik bij je met Krenen op je apparaat. Nu met Direct uit Nederland.

Ja, misschien ben jij dat wel. The only girl in the world, oftewel Rihanna. Zij had het erover. Hey, zometeen heb ik wel lekkers voor je klaar. Zo'n dagje van Bill Medley en Jennifer Warnes. And I have the time of my life. Maar eerst even deze. Paul McCartney samen met Michael Jackson. En volgens mij moeten ze naar de Witte 2.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Power in Wurselen.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik die nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
7: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website. kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
11: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
10: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
11: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
10: Goed plan!
9: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
13: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Iran bevestigt dat de landen verzocht hebben om het overleg voorlopig niet door te laten gaan. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Het zou de eerste keer zijn geweest dat ze met elkaar overleggen sinds de Amerikaans-Israëlische aanval in februari. Iran heeft sindsdien regelmatig Amerikaanse doelen in de golfstaten bestookt. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. Er zijn tot nu toe 6 dodelijke slachtoffers geborgen. Er waren 243 mensen aan boord van het schip dat gisteren bij slecht weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
15: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
16: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
17: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
15: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
18: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder. Beleefde uw brood nog nooit.
19: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
20: Dit is het begin van een nieuw uur.
13: Met Arno K.

nog niet zo lang geleden had ze een hitje ermee. Release Me, zo heet het dan. En daarvoor hadden we Bill Medley samen met Jennifer Warnes en I Have The Time Of My Life. Uit die leuke film van Dirty Dancing met Patrick Swayze. Ja, leuke film. Als je hem nog niet hebt gezien, moet je gewoon een keertje ergens opzoeken op een of andere lijst of zo. Dat vind je heus wel. Hé, hey, hou het even goed in de gaten. Ik ben bij je tot 12 uur. Dat betekent kreinen op je apparaat. En we zorgen dat die maandagochtenddip helemaal weggaat. Ik heb het je nog niet gevraagd, maar hoe was jouw weekend? Laat het me eens eventjes weten. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. En klik eventjes op het WhatsApp-button en laat me het weten.

Nou, zo heet hij dan, Have a Little Faith. Zo'n milieu hoor je en zag je, tenminste als je meekijkt. Dat kan via de tv, via Ziggo, KPN, Odido. Of gewoon via het World Wide Web, oftewel www.rtwparkstad.nl. Daar kan je het allemaal op zien. Nu Anastasia, left outside. En dan helemaal...

0: voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Een inwoner van Brunsum heeft gisteravond €52.000 gewonnen in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dirk zat in het publiek en hoefde daarvoor zelf geen vragen te beantwoorden. Omdat beide halve finalisten besloten niet op de knop te drukken, ging het geldbedrag naar iemand in de zaal. Presentatrice Linda de Mol maakte vervolgens bekend dat Dirk de winnaar was. Wat hij met het prijzengeld gaat doen, weet hij nog niet. De politie zoekt getuigen van een explosie bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen. Rond 9 uur gisteravond werd daar een harde knal gehoord. De gevel en voordeur raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De forensische opsporing onderzoekt de oorzaak. Mensen die iets opvallends hebben gezien of camerabeelden bezitten worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie zoekt getuigen van 2 vernielingen bij een woning aan de Portbeemde in Eigelshoven. Zaterdag rond middernacht werd een raam ingegooid. Gistermiddag rond 1 uur gebeurde dat opnieuw. Volgens de politie houden de vernielingen verband met een conflict, maar hebben de bewoners daar niets mee te maken. Agenten gaan extra surveilleren in de wijk. Getuigen en mensen met camerabeelden kunnen zich melden via 0900 8844. De Raad van State is kritisch over het plan om burgemeesters een zwaarwegend adviesrecht te geven bij de sluiting van een spoedeisende hulp. Zo'n advies kan volgens de Raad verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden, omdat de uiteindelijke beslissing bij de zorgaanbieder ligt. Het oordeel is belangrijk voor Parkstad, waar burgemeester Roel Wever zich verzet tegen de geplande afschaling van de acute zorg in het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Dan nog het weer. Vandaag begint Parkstad grijs en plaatselijk valt nog wat lichte regen. In de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af, met nog kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 24 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het zacht en grotendeels droog. Dinsdag, morgen dus, wordt het zonniger en warmer, met maximaal 28 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: ook nog Anastasia. Left Side Out. Nee, Left Outside, dat is het.
1: Ja,
0: die. Hey, nog eventjes en dan is het 12 uur. Dan hebben we de eerste helft van je werkdag, van je werkweek alweer.

0: en stiekem denk je dan even terug aan het optreden wat hij gaf op Park City Live. Ja, in Heerlen. Ik heb het over Afrojack en 10 Feet Tall.
1: Met het gevoel van de zomer, een hele zomer lang. RTV Parkstad.
2: Wherefore art thou, Romeo?
3: What's in a name?
2: Be but sworn, my love, and I'll no longer be a Capulet.

DigiDex, samen met Eva. En dit allemaal slaap lekker. Hè? Fantastisch toch? Hey, ik heb goed nieuws voor je. De eerste helft van je werkdag die zit er al helemaal op. Zometeen is het 12 uur. Hey,

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
8: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
9: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit de ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
10: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
12: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
13: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
15: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
16: Ah, wie schön!
14: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pure Blanche.nl. Vang mooie dromen op Pure Blanche.nl.
18: Dit

Nou, de lekkerste muziek. 24/7 en dan gewoon via de 89.2 of via het World Wide Web ook te beluisteren. Ja, via het internet. Ik zal maar gewoon even gewoon in het Nederlands vertellen. Dat is misschien nog wel zo makkelijk. Hè. Als je iets leuks wilt horen of iets leuks wilt aanvragen, doe dat dan. Hè. Je weet inmiddels hoe dat werkt. Hè. Dat komt via de Parkstad. Inderdaad, laat me even horen wat je wilt horen. Laat mij even weten wat je wilt horen. Drop het even in de Parkstad WhatsApp-box. En dan ga ik het wellicht zo direct hier voor je draaien. En dan jingle. Maar op je raad, ja.

Hey, zo direct, de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Je hebt nog heel even de tijd. Laat weten wat je wil horen. Stuur even een appje, hoor je hem wellicht zometeen hier op de radio.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had allang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak worden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Bij Taxi Centraal.

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 20 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Een inwoner van Brunsum heeft gisteravond €52.000 gewonnen in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dirk zat in het publiek en hoefde daarvoor zelf geen vragen te beantwoorden. Omdat beide halve finalisten besloten niet op de knop te drukken, ging het geldbedrag naar iemand in de zaal. Presentatrice Linda de Mol maakte vervolgens bekend dat Dirk de winnaar was. Wat hij met het prijzengeld gaat doen, weet hij nog niet. De politie zoekt getuigen van een explosie bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen. Rond 9 uur gisteravond werd daar een harde knal gehoord. De gevel en voordeur raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De forensische opsporing onderzoekt de oorzaak. Mensen die iets opvallends hebben gezien of camerabeelden bezitten worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie zoekt getuigen van twee vernielingen bij een woning aan de Portbeemde in Eigelshoven. Zaterdag rond middernacht werd een raam ingegooid. Gistermiddag rond 1 uur gebeurde dat opnieuw. Volgens de politie houden de vernielingen verband met een conflict, maar hebben de bewoners daar niets mee te maken. Agenten gaan extra surveilleren in de wijk. Getuigen en mensen met camerabeelden kunnen zich melden via 0900 8844. De Raad van State is kritisch over het plan om burgemeesters een zwaarwegend adviesrecht te geven bij de sluiting van een spoedeisende hulp. Zo'n advies kan volgens de Raad verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden, omdat de uiteindelijke beslissing bij de zorgaanbieder ligt. Het oordeel is belangrijk voor Parkstad, waar burgemeester Roel Wever zich verzet tegen de geplande afschaling van de acute zorg in het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Dan nog het weer. Vandaag begint Parkstad grijs en plaatselijk valt nog wat lichte regen. In de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af, met nog kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 24 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het zacht en grotendeels droog. Dinsdag, morgen dus, wordt het zonniger en warmer, met maximaal 28 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
3: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
4: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord. 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Maandag, heerlijk, de lekkerste muziek van alle tijden. Hoor je natuurlijk alleen hier op Echte Veeparkstad. Welkom bij deel 2 van de lunchshow. Het is Broodje Mouw. Met rond 1:30 een nieuwe ronde 20 minuten hits op rij.

0: nou denken van, hey, ik heb een ontzettend lekker liedje wat ik heel graag wil horen. Geef hem dan even door. Via de Parkstad.
1: Waza!
0: Inderdaad, dat is heel simpel. Laat het eventjes weten en dan ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
6: De spanning, de ontlading,
7: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen sind wir Roda JC.
8: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
9: Ha, wie schön!
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.

0: Ondanks het mindere weer heeft de Opvionrun in Heerlen gisteren een deelnemersrecord gevestigd. Ruim 3500 hardlopers en wandelaars deden mee aan de 8e editie. Nieuw dit jaar was de toprun over 10 kilometer op een officieel gecertificeerd parcours. De deelnemers konden daarnaast kiezen uit de 5 kilometer, halve marathon en twee wandelafstanden. Ook werd voor kinderen de Kids Run gehouden. Zuiderland en de Open Universiteit gaan nauwer samenwerken bij onderzoek naar digitale zorg thuis. Bestuursvoorzitter Esther Talboomkamp is bijzonder hoogleraar digitale zorg thuis en onderzoekt hoe technologie verantwoord kan worden ingezet en georganiseerd. Zuiderland begeleidt inmiddels zo'n 17.000 patiënten thuis met digitale toepassingen. Volgens Talboomkamp is niet alleen de technologie belangrijk, maar ook de manier waarop zorgorganisaties, medewerkers en patiënten ermee werken. Het Vista College biedt in Zuid-Limburg gratis hulp aan mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat gebeurt via het initiatief Taal Plus, waarbij deelnemers op hun eigen tempo aan persoonlijke doelen werken. Ook geeft Taal Plus voorlichting aan huisartsenpraktijken en helpt het werknemers met basisvaardigheden. Wie hulp zoekt, kan zich melden bij het Vista College of bij een bibliotheek. De lessen zijn gratis. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Een plaatselijk buitje is mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Met ongeveer 23 à 24 graden wordt het bovendien vrij warm voor half september. Er staat weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog. Morgen wordt het nog warmer en kan de temperatuur in Zuid-Limburg oplopen tot ongeveer 27 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

Heerlijke, alle classics en de actuele hits. Alles komt voorbij op Echte V Parkstad. Het zit er weer op voor Camelot. Voor deze maandag vanavond, als alles goed gaat, om 8 uur een nieuwe pre-late night radio show. En anders morgenmiddag om 12 uur ben ik er weer bij je. Met de lunch, broodje mouw hier op Echte V Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstow in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: Prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Ekrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 2:00.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
11: Ja,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Powered in Wurselen.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
1: Mmm.

0: Ik zag die glimlach. Ja, het is weliswaar maandag, maar ik help je er doorheen met vrolijke muziek. We hadden Justin de Wild en Brian May daarvoor. Too Much Love Will Kill You. Tot een uur of vier neem ik je graag aan de hand bij RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. En Outlandish, Aiga.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.
2: So sweet, so beautiful.

Olivia Dean op de radio. Mooi, hè? The Man I Need. De Ega, daar hadden we ook nog Outlandish. Dat is een hele fijne plaat. Die trouwens eerst een hit was in de versie van Khaled. Die vond ik persoonlijk nog mooier. Maar ja, goed, de tijden veranderen. En ik pas me er graag bij aan. Hey, je luistert naar RTV Parks. Dat ik heb zometeen Tony Banks, Mike Rutherford en Phil Collins. Zeggen die namen je niks? Het zijn de mannen van Genesis. Je hoort ze zometeen met Jesus, He Knows Me. Na Maroon 5 en Wiz Khalifa.

0: Kennisstad RTV Parkstad.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
2: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Een inwoner van Brunsum heeft gisteravond €52.000 gewonnen in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dirk zat in het publiek en hoefde daarvoor zelf geen vragen te beantwoorden. Omdat beide halve finalisten besloten niet op de knop te drukken, ging het geldbedrag naar iemand in de zaal. Presentatrice Linda de Mol maakte vervolgens bekend dat Dirk de winnaar was. Wat hij met het prijzengeld gaat doen, weet hij nog niet. De politie zoekt getuigen van een explosie bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen. Rond 9 uur gisteravond werd daar een harde knal gehoord. De gevel en voordeur raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De forensische opsporing onderzoekt de oorzaak. Mensen die iets opvallends hebben gezien of camerabeelden bezitten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie zoekt getuigen van twee vernielingen bij een woning aan de Portbeemde in Eigelshoven. Zaterdag rond middernacht werd een raam ingegooid. Gistermiddag rond 1 uur gebeurde dat opnieuw. Volgens de politie houden de vernielingen verband met een conflict, maar hebben de bewoners daar niets mee te maken. Agenten gaan extra surveilleren in de wijk. Getuigen en mensen met camerabeelden kunnen zich melden via 0900 8844. De Raad van State is kritisch over het plan om burgemeesters een zwaarwegend adviesrecht te geven bij de sluiting van een spoedeisende hulp. Zo'n advies kan volgens de Raad verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden, omdat de uiteindelijke beslissing bij de zorgaanbieder ligt. Het oordeel is belangrijk voor Parkstad, waar burgemeester Roel Wever zich verzet tegen de geplande afschaling van de acute zorg in het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Dan nog het weer. Vandaag begint Parkstad grijs en plaatselijk valt nog wat lichte regen. In de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af, met nog kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 24 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het zacht en grotendeels droog. Dinsdag, morgen dus, wordt het zonniger en warmer, met maximaal 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Lekker zeg. De beste band ter wereld. Door sommigen zo benoemd. Je hoort de Coldplay en de Speed of Sound. En daar vallen wij Love Me Harder van Ariana Grande en The Weeknd bijvoorbeeld. Ik zeg maar, wat een grote hits. Tuurlijk. Wil je alles over ons weten? Check de website www.rtvparkstad.nl. En misschien heb je wel een leuke suggestie. Verras me maar. Dat kun je doen via onze website. Hé, lekker hoor. Langzaam maar zeker richting 3 uur. En ook op maandag is het even lekker bijkomen van het afgelopen weekend. Met I Won't Let Go, Davina Michelle. In

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: Parkstad.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
3: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI... tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen... doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen... en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar... in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt... terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft... over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen... in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
6: De spanning, de ontlading.
7: Het samen juichen.
8: Het nieuwe seizoen staat voor de deur.
7: Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten... kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat?
10: Audiofrenzy.nl.
12: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
13: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
12: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
13: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
12: Goed plan!
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

Plus. Enjoy yourself op Parkstad, net na 3 uur. Mooi, hè? En daar vonden we de end of the beginning van Joe nog op de radio. Nou, wat wil je nog meer voor hits? Kom maar door, hoor. Als ik ergens jou blij mee kan maken, vind ik altijd leuk. Vind ik heel erg gezellig. 20 minuten non-stop in Breuzelvrij is een hele mooie plek om misschien wel jouw hit voorbij te laten komen. Ik heb bijvoorbeeld al klaarstaan Grace Kelly van Mika. Ik zie Sacrifice van The Weeknd. Hey, en dit is ook wel een aardig deuntje. Kan ik me voorstellen voor jou. Kingdom of Fear, moet ik zeggen. Cameron Whitcomb, nu op jouw

even om geld. Toch? Wat zegt Mika daarvan? Precies, 3:15 op RTV Parkstad. De maandagmiddageditie van de King of Fear van Cameron Whitcomb ook nog op de radio. Het is net wat jij wilt horen. Ik ga je oren verwennen, dat beloof ik. Cock Robin, na de weekend, een sacrifice.

was een bijzondere versie van dit nummer. When Your Heart Is Weak, volgens mij de derde single destijds voor deze band. En wat mooi, hè? Die stemmen die passen zo mooi en zo warm bij elkaar. En die krijgt weer kippenvel. Goeiedag, tijd voor Idly, Ronnie.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Bij Taxi Centrale Beer.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echocka.macht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Een inwoner van Brunsum heeft gisteravond €52.000 gewonnen in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dirk zat in het publiek en hoefde daarvoor zelf geen vragen te beantwoorden. Omdat beide halve finalisten besloten niet op de knop te drukken, ging het geldbedrag naar iemand in de zaal. Presentatrice Linda de Mol maakte vervolgens bekend dat Dirk de winnaar was. Wat hij met het prijzengeld gaat doen, weet hij nog niet. De politie zoekt getuigen van een explosie bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen. Rond 9 uur gisteravond werd daar een harde knal gehoord. De gevel en voordeur raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De forensische opsporing onderzoekt de oorzaak. Mensen die iets opvallends hebben gezien of camerabeelden bezitten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie zoekt getuigen van 2 vernielingen bij een woning aan de Portbeemde in Eigelshoven. Zaterdag rond middernacht werd een raam ingegooid. Gistermiddag rond 1 uur gebeurde dat opnieuw. Volgens de politie houden de vernielingen verband met een conflict, maar hebben de bewoners daar niets mee te maken. Agenten gaan extra surveilleren in de wijk. Getuigen en mensen met camerabeelden kunnen zich melden via 0900 8844. De Raad van State is kritisch over het plan om burgemeesters een zwaarwegend adviesrecht te geven bij de sluiting van een spoedeisende hulp. Zo'n advies kan volgens de Raad verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden, omdat de uiteindelijke beslissing bij de zorgaanbieder ligt. Het oordeel is belangrijk voor Parkstad, waar burgemeester Roel Wever zich verzet tegen de geplande afschaling van de acute zorg in het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Dan nog het weer. Vandaag begint Parkstad grijs en plaatselijk valt nog wat lichte regen. In de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af, met nog kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 24 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het zacht en grotendeels droog. Dinsdag, morgen dus, wordt het zonniger en warmer, met maximaal 28 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

blijft indrukwekkend. Deze hit van Edith Piaf in de versie van Grace Jones. Het is een beetje maf wijf hoor, mag ik dat zo zeggen? Een beetje raar typetje is het wel, maar toch. La Vie en Rose was een fijne hit en daarvoor hadden we nog On Top of the World, Imagine Dragons, en Jonas Blue en Maliv. Oh, lekker Edge of Desire. En zo zit het er al wat bijna op voor mij voor deze maandag. Ik wens je nog een fantastische avond. Blijf lekker genieten van RTV Parkstad. We komen elkaar morgenmiddag weer tegen om 1 uur of 2. Dit is Bruno Mars met Risk It All.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik die nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. 2 minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad, Richard Reggers.
9: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
10: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy je Kine. Dat is gewoon leuk.
11: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Feest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch von Maatje Meer, Tirolerland Galabeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galabeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Social Media, Branding, Hosting en Webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
4: Dit is het begin van...

0: radio, terwijl Michael Jackson en Remember the Time met de voorne Gutko van Barneveld met de zwoele zomernachten. En daar begonnen we lekker feestelijk, lekker meezingen met de radio. En van harte welkom natuurlijk bij de middagshow. Het is maandag 14 september 2026. Goedemiddag!
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach, met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Maar natuurlijk zometeen een spel.

Jeroen van de Boom en jij bent er ook. En het is zometeen hoogste tijd, want de spreuk, het tegeltje wordt van de muur afgehaald. En het gaat over motivatie. Ben je af en toe niet gemotiveerd? Of heb je ergens geen zin in? Nou, de spreuk gaat je helpen

Roxy Dekker. En ik zei net al, de spreuk gaat over motivatie. En af en toe heb je misschien geen motivatie. Maar dat kun je het wel uitleggen. Namelijk, hier komt-ie. Mijn motivatie heeft de chat verlaten.

0: Justin Timberlake bij Parkstad. En Mirrors, vrienden, zometeen natuurlijk de nieuwsredactie van RTV Parkstad. Zij weten exact wat er hier gebeurd is en ook het weer. En natuurlijk meteen achteraan. Lekker hit. Denk bijvoorbeeld even aan Alan Clark. Jane Vlaan, Temper City, maar ook MC Hammer, You Can Touch It, zometeen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Hé,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Een inwoner van Brunsum heeft gisteravond €52.000 gewonnen in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dirk zat in het publiek en hoefde daarvoor zelf geen vragen te beantwoorden. Omdat beide halve finalisten besloten niet op de knop te drukken, ging het geldbedrag naar iemand in de zaal. Presentatrice Linda de Mol maakte vervolgens bekend dat Dirk de winnaar was. Wat hij met het prijzengeld gaat doen, weet hij nog niet. De politie zoekt getuigen van een explosie bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen. Rond 9 uur gisteravond werd daar een harde knal gehoord. De gevel en voordeur raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De forensische opsporing onderzoekt de oorzaak. Mensen die iets opvallends hebben gezien of camerabeelden bezitten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie zoekt getuigen van 2 vernielingen bij een woning aan de Portbeemde in Eigelshoven. Zaterdag rond middernacht werd een raam ingegooid. Gistermiddag rond 1 uur gebeurde dat opnieuw. Volgens de politie houden de vernielingen verband met een conflict, maar hebben de bewoners daar niets mee te maken. Agenten gaan extra surveilleren in de wijk. Getuigen en mensen met camerabeelden kunnen zich melden via 0900 8844. De Raad van State is kritisch over het plan om burgemeesters een zwaarwegend adviesrecht te geven bij de sluiting van een spoedeisende hulp. Zo'n advies kan volgens de Raad verwachtingen wekken die niet waargemaakt kunnen worden, omdat de uiteindelijke beslissing bij de zorgaanbieder ligt. Het oordeel is belangrijk voor Parkstad, waar burgemeester Roel Wever zich verzet tegen de geplande afschaling van de acute zorg in het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Dan nog het weer. Vandaag begint Parkstad grijs en plaatselijk valt nog wat lichte regen. In de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af, met nog kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 24 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het zacht en grotendeels droog. Dinsdag, morgen dus, wordt het zonniger en warmer, met maximaal 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Jane Blunt, You Are Beautiful. Ideaal als je thuis komt en je vrouw of je man zit daar of staat daar. Dan zeg gewoon even tegen hem of haar, You Are Beautiful. Hè? Wel zo leuk. Temper City daarvoor en MC Hammer. Oftewel, dat waren dit die je net hoorde. Het is hoogste tijd voor een feitje. Wat gebeurde vandaag deze 14 september. Maar dan het jaar 2024.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De Aken Universiteit viert de universiteit 1 jaar. De locatie in Heerlen, de vestiging aan de Pomenade, biedt de masteropleiding van Transforming City Regions en moet bijdragen aan ontwikkelingen van Heerlen en natuurlijk ook de regio.

Adam Clark, Back in My World. Vriendelijke vrienden, zometeen natuurlijk deel 2 van de middagshow. En dat betekent dat we samen gaan genieten van Pitbull. Maar ook van Robert van Hemert met Mona Lisa. Hij komt er zometeen aan. Maar eerst nog heel even Earth, Wind & Fire. Let's groove. Tot zo.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: Gedrakken zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers. Waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
3: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Screamers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
7: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
6: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
7: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Goed plan!
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

Pitbull en voor Jack en Ayer tezamen. Give Me Everything, met daarvoor Robert van Emert met Mona Lisa. En het mooie is van die Pitbull, record gevestigen. Hij heeft een kale kop. En tijdens een concert in Amerika hadden heel veel mensen een soort badmuts op. Ook allemaal kale koppen. En er waren zoveel mensen dat hij niet alleen Mr. Worldwide is, maar ook een wereldrecord op zijn naam heeft. Afdeling kale kopjes.

Google en Jamaican, oftewel Bam Bam. En het mooie is op YouTube of TikTok zie je heel veel filmpjes van mensen dus dansen. En vooral met de heupjes kunnen bewegen. Dat is ja, altijd mooi om te zien. Zometeen komt de spreunige ophaling, afdeling motivatie, die je waarschijnlijk even niet hebt. Maar de excuus staat op het tegeltje.

De Dijk. Binnen zonder te kloppen. From the 80s. En jawel, het tegeltje. Heb je hem gemist in het afgelopen uur? Geen probleem, want daar komt hij nog een keer. Daar staat op. Mijn motivatie heeft de chat. Voilà.

0: Ze deden het samen met een ontzettend groot applaus. George Michael en Elton John. And Don't Let the Sun Go Down on Me. Nou, zometeen natuurlijk de nieuwsredactie van RTW Parkstad. Zij weten wat er gebeurd is in Parkstad, maar natuurlijk ook het weer. En meteen erachteraan gaan we samen genieten van The Source, samen met Candy Station, Roxy Dekker, de nieuwe, The Bare Minimum, maar ook Sam Veld komt eraan met Meer Amor. Zometeen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De politie is op zoek naar een nepagent die een 76-jarige vrouw uit Kerkrade €35.000 aan spaargeld afhandig heeft gemaakt. De vrouw werd op 23 juli gebeld door iemand die zich voordeed als politieagent. Hij vertelde dat ze op straat zou zijn achtervolgd en dat een agent langs zou komen om haar bezittingen veilig te stellen. Kort daarna verscheen een man bij haar woning aan de Elberenveldstraat. De vrouw gaf hem €35.000 die ze voor haar kinderen had gespaard. De verdachte staat duidelijk op camerabeelden. De politie vraagt mensen die weten wie hij is om zich te melden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het CBR gevraagd opnieuw in gesprek te gaan met Limburgse rijschoolhouders en andere betrokkenen. Dat meldt Zuid-Limburg vandaag. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op het plan om de praktijkexamenlocaties in Kerkrade, Maastricht en Urmond te sluiten. Vanaf januari wil het CBR de praktijkexamens in Zuid-Limburg concentreren in Sittard-Geleen. Volgens de provincie is vooraf onvoldoende overleg gevoerd met betrokkenen om voldoende draagvlak te creëren. Het ministerie wil daarom dat het CBR het proces herstelt en opnieuw het gesprek aangaat. De geplande sluiting van de locatie in Kerkrade is daarmee overigens nog niet van de baan. In de hele Brunsumse wijk Treebeek geldt vanaf vanmiddag 2 uur een samenscholingsverbod voor jongeren tot 23 jaar. Ze mogen zich niet in groepen van meer dan 2 personen op straat ophouden. Aanleiding zijn onder meer confrontaties tussen jongeren en omwonenden, vernielingen en intimidatie. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt hebben eerdere maatregelen onvoldoende geholpen. Het verbod blijft 3 maanden van kracht. Muziekwedstrijd Southwave in Heerlen wordt uitgebreid naar heel Zuid-Limburg. Vorig jaar konden alleen artiesten uit Parkstad deelnemen. Voor de 2e editie mogen muzikanten en bands met eigen werk uit de hele regio zich inschrijven. 20 acts worden geselecteerd voor optredens op 5 podia in het centrum van Heerlen. Southwave wordt gehouden op 23 januari. Inschrijven kan tot en met 1 november. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen en kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen verdwijnt eventuele mist en krijgen we steeds meer ruimte voor de zon. Het blijft vrijwel overal droog en wordt ongeveer 22 tot 23 graden.

0: op zijn bühne kilometers afrent. Hij doet ook aan marathons rennen, dus dat kan hij vrij goed. Daarvoor trouwens The Source en Roxy Dekker en Sam Veld. Oftewel, dat waren de hits die je net hoorde. Maar nu hoogste tijd aan het feitje. Wat gebeurde op deze 14 september, maar dan wel een tijdje geleden? Nou, ik neem je even mee. Het gebeurde in Landgraaf.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De gemeente Landgraaf bood de inwoners de mogelijkheid om gratis een regenton aan te vragen. De actie was bedoeld om regenwater op te vangen, water te besparen en het riool bij hevige regenval te ontlasten.

Sport in the News. En The Power of Love. Bij Barksdad, mijn persoonlijke vriendelijke vrienden. Het zit erop hoor, de middenshow. Maar geen paniek, helemaal niet nodig. Morgen op de dinsdag tussen 4 en 6 is de middagshow gewoon weer terug. Dus tot morgen en nog veel plezier met Martin. Zometeen, Garrix.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: Bode aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het 3e jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47% en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.

0: begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleiding. Van lederhozen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Power in Wuchselen.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.

0: De Heerlense Schaakvereniging ziet steeds meer jongeren naar de schaakclub komen. De vereniging telt inmiddels bijna 40 jeugdleden. Vooral sinds de coronaperiode is de belangstelling sterk gegroeid. Veel kinderen leren eerst online schaken en willen daarna tegen echte tegenstanders spelen. Recent begon opnieuw een groep van 8 jongeren. Volgens de ruim 100 jaar oude vereniging is het stoffige imago van de schaaksport daarmee duidelijk aan het verdwijnen. Rijopleiders in Zuid-Limburg zien nieuwe kansen om een CBR-examenvoorziening in Parkstad te behouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het CBR gevraagd opnieuw met rijscholen en andere betrokkenen in gesprek te gaan. Aanleiding is kritiek op het besluitvormingsproces rond de centralisatie van praktijkexamens in Sittard Geleen. De rijopleiders hopen dat daardoor ook alternatieven weer bespreekbaar worden. Het CBR-plan zelf is vooralsnog niet ingetrokken. 2 verdachten in het onderzoek naar webshop Powercaps blijven nog zeker 60 dagen vastzitten, dat meldt Zo Nieuws. Het gaat om een 34-jarige man uit Nut en zijn 33-jarige partner. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een grote politieactie werden eerder panden doorzocht in onder meer Nut, Schinnen, Hoensbroek en Heerlen. Daarbij werden verschillende producten in beslag genomen die door het Nederlands Forensisch Instituut worden onderzocht. 3 andere verdachten zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Het onderzoek naar de handel via de inmiddels offline gehaalde websites powercaps.nl en powercaps.vip gaat verder. Dan nog het weer. Vanavond wordt het in Parkstad na een mogelijke laatste bui snel droger en klaart het steeds verder op. De temperatuur daalt van ruim 20 graden naar ongeveer 16 graden vannacht. Dinsdag begint mogelijk met wat bewolking, maar daarna breekt de zon volop door. Het blijft droog en met ongeveer 27 tot lokaal 28 graden wordt het opvallend warm voor half september. Woensdag volgt flinke afkoeling.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Bij Taxi Centrale Beers.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik die nog gaan zeggen. Dat ik schuus en veilig heb geraakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
6: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. 3 rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer, grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruim.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
3: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.

0: De Heerlense Schaakvereniging ziet steeds meer jongeren naar de schaakclub komen. De vereniging telt inmiddels bijna 40 jeugdleden. Vooral sinds de coronaperiode is de belangstelling sterk gegroeid. Veel kinderen leren eerst online schaken en willen daarna tegen echte tegenstanders spelen. Recent begon opnieuw een groep van 8 jongeren. Volgens de ruim 100 jaar oude vereniging is het stoffige imago van de schaaksport daarmee duidelijk aan het verdwijnen. Rijopleiders in Zuid-Limburg zien nieuwe kansen om een CBR-examenvoorziening in Parkstad te behouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het CBR gevraagd opnieuw met rijscholen en andere betrokkenen in gesprek te gaan. Aanleiding is kritiek op het besluitvormingsproces rond de centralisatie van praktijkexamens in Sittard Geleen. De rijopleiders hopen dat daardoor ook alternatieven weer bespreekbaar worden. Het CBR-plan zelf is vooralsnog niet ingetrokken. 2 verdachten in het onderzoek naar webshop Powercaps blijven nog zeker 60 dagen vastzitten, dat meldt Zo Nieuws. Het gaat om een 34-jarige man uit Nuts en zijn 33-jarige partner. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een grote politieactie werden eerder panden doorzocht in onder meer Nut, Schinnen, Hoensbroek en Heerlen. Daarbij werden verschillende producten in beslag genomen, die door het Nederlands Forensisch Instituut worden onderzocht. 3 andere verdachten zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Het onderzoek naar de handel via de inmiddels offline gehaalde websites powercaps.nl en powercaps.vip gaat verder. Dan nog het weer. Vanavond wordt het in Parkstad na een mogelijke laatste bui snel droger en klaart het steeds verder op. De temperatuur daalt van ruim 20 graden naar ongeveer 16 graden vannacht. Dinsdag begint mogelijk met wat bewolking, maar daarna breekt de zon volop door. Het blijft droog en met ongeveer 27 tot lokaal 28 graden wordt het opvallend warm voor half september. Woensdag volgt flinke afkoeling.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
9: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
10: Ha, wie schön!
11: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners, en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
3: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it.

0: jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Bij taxicentrale Beersdal.

0: De Heerlense Schaakvereniging ziet steeds meer jongeren naar de schaakclub komen. De vereniging telt inmiddels bijna 40 jeugdleden. Vooral sinds de coronaperiode is de belangstelling sterk gegroeid. Veel kinderen leren eerst online schaken en willen daarna tegen echte tegenstanders spelen. Recent begon opnieuw een groep van 8 jongeren. Volgens de ruim 100 jaar oude vereniging is het stoffige imago van de schaaksport daarmee duidelijk aan het verdwijnen. Rijopleiders in Zuid-Limburg zien nieuwe kansen om een CBR-examenvoorziening in Parkstad te behouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het CBR gevraagd opnieuw met rijscholen en andere betrokkenen in gesprek te gaan. Aanleiding is kritiek op het besluitvormingsproces rond de centralisatie van praktijkexamens in Sittard-Geleen. De rijopleiders hopen dat daardoor ook alternatieven weer bespreekbaar worden. Het CBR-plan zelf is vooralsnog niet ingetrokken. 2 verdachten in het onderzoek naar webshop Powercaps blijven nog zeker 60 dagen vastzitten, dat meldt Zo Nieuws. Het gaat om een 34-jarige man uit Nut en zijn 33-jarige partner. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een grote politieactie werden eerder panden doorzocht in onder meer Nut, Schinnen, Hoensbroek en Heerlen. Daarbij werden verschillende producten in beslag genomen, die door het Nederlands Forensisch Instituut worden onderzocht. 3 andere verdachten zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Het onderzoek naar de handel via de inmiddels offline gehaalde websites powercaps.nl en powercaps.vip gaat verder. Dan nog het weer. Vanavond wordt het in Parkstad na een mogelijke laatste bui snel droger en klaart het steeds verder op. De temperatuur daalt van ruim 20 graden naar ongeveer 16 graden vannacht. Dinsdag begint mogelijk met wat bewolking, maar daarna breekt de zon volop door. Het blijft droog en met ongeveer 27 tot lokaal 28 graden wordt het opvallend warm voor half september. Woensdag volgt flinke afkoeling.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad,

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Gia.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners, en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier. Roda JC.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in de Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Marco Smeets.
9: Kom binnen.
10: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
13: Yeah.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdijk Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Ja.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen, en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah. Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen, en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: afstrakken, zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen, en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 2:00.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag